ilegal op de wordt saxon eleman tamna suliar ve amiotolog smayo richard tutsuit op hun kaart lutsana.